0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de Box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor Box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

onderweg in en rond Zwolle? 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor er nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. Eenswolle 105.0 FM en online op eenswolle.nl.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
1: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis. De toekomst van de zwembaden in Geenemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrièreswitch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
1: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel

0: levensstijl belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen onbeperkt vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Dit is 1 Zwolle. Van Berkum tot de binnenstad.
3: Dit is 1 Zwolle.

seit 2000 Jahren lebt.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen.

0: Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files door werkzaamheden op de A6 Emmeloord-Lelystad. 10 minuten vertraging bij Frits Zwifterband. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

mission of the

0: Berkum tot de binnenstad.
1: Van Berkum tot de binnenstad.
0: Dit is 1 Zwolle.

0: versieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Bijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Bijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Bijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder.

0: de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
3: Confetti.
4: Confetti. Cultureel strooigoed met snippers geluk en vrolijkheid.
5: Confetti.
6: Confetti.
7: Zeg ik te veel als ik beweer dat de wereld wel een kilootje vrede extra kan gebruiken? Nou, deze confetti doen we ons best om met een paar grammetjes geluk en vrolijkheid onszelf te empoweren. Dat doen we met goede muziek, bijzondere verhalen en een vleugje filosofie, zoals altijd. We nemen een kijkje in de boekencollectie van Erik Vrieling in Zwolle. We zijn bij Harry Hendricks in de Kringloop in Kampen. En we zoeken de vrede van Nijmegen in het nieuw geopende Valkenhof Museum. Welkom in Confetti.
4: Confetti.
6: Confetti.
4: Voor de liefhebbers van vintage vinyl, boeken met ervaring en kunst en cultuur.
6: Confetti.
4: Met Erik Pol.
7: We hebben heerlijke muziek van John Lennon, van de Indonesische band Koes Plus. En muziek van Peter Gabriel. Prachtige uitvoering van Biko. En een prachtige Bruce Springsteen. En natuurlijk de Ray Conniff Singers die we nu horen. En voor een meesterwerk gaan we naar Nijmegen. Daar is een compleet nieuw museum neergezet eigenlijk. Het Valkhof gaat dat zien.

0: confetti!
1: Ja, we zetten in deze aflevering van Confetti de deuren van ons krankcafé open voor geluiden en gedachten die ons bemoedigen. Die ons aan het denken zetten over de wereld waarin we leven. En terwijl de koffie wordt gemalen en de cappuccino straks weer wordt klaargezet, moeten we eigenlijk ook een beetje stilstaan, denken we, bij dat wat onze democratie misschien nodig heeft. Opstaan voor onze democratische rechten. En plichten natuurlijk, want die hoorden er ook bij. En we lieten ons daarvoor inspireren door de schitterende tentoonstelling Power of the People, waarmee het Valkhof Museum in Nijmegen dit jaar weer voor het publiek openging. Na een bouw- en verbouwproject van maar liefst 4,5 jaar. En als we Power of the People zeggen, dan denk je in de muziek ook onmiddellijk aan Power to the People. Van niemand minder dan John Lennon natuurlijk. Get on your feet. Enter the street.

Power to the people, ja. Ga de straat op, St. Lennon. Kom in de benen en strijd voor een rechtvaardige wereld. Hoe mensen goed kunnen samenleven is eigenlijk ook een historisch thema. En een rode draad in de filosofie. Vanuit de vraag, hoe bouwen we een rechtvaardige samenleving, een gezonde maatschappij, een vreedzaam leven? Ook de Nederlandse filosoof Spinoza, die in Amsterdam, Leiden en Den Haag leefde en werkte, hield zich bezig met die vraag. En hij vroeg zich af wat het begrip vrede eigenlijk betekent of zou moeten betekenen. En onze barman Enrico heeft dat nu achter de bar op het schoolbord gezet als motto van de week. In de 17e eeuw bedacht Spinoza: vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een gemoedstoestand, een neiging tot welwillendheid, vertrouwen, rechtvaardigheid. Nou, daar heeft Enrico een compacte versie van gemaakt, namelijk vrede is een deugd. Dat heeft hij op het schoolbord gezet. En het hangt hier in Grand Café Confetti. En het hangt niet alleen hier, maar deze boodschap van Spinoza die hangt nu dus ook in Nijmegen, in het nieuwe Valkhof Museum. Het is een inspiratiebron voor de Spaanse kunstenaar Sánchez Castillo. En die heeft een tentoonstelling ingericht met indrukwekkend werk. En dat werk en die tentoonstelling bespreken we nu in onze rubriek Een Meesterwerk.

0: meesterwerk.
1: In de tentoonstelling Power of the People in Valkenhof Museum in Nijmegen zet kunstenaar Fernando Sanchez Castillo het verhaal van macht en machthebbers op zijn kop. Hij kantelt perspectieven en draait de rollen om. En dat doet hij met humor en krachtige, verrassende beelden. De humor zit bijvoorbeeld in de kop van het Amerikaanse vrijheidsbeeld, waarmee de tentoonstelling opent. Niks bijzonders, denk je. Maar als je goed kijkt, zie je dat het niet het gezicht is van een white American, maar van een Afro-American. Kijk, dat is de wereld op zijn kop. En verderop laat hij op video een man te paard zien, die door de verlaten collegezalen van een universiteit loopt, in Madrid. En uit het bijschrift blijkt dit een ode te zijn aan de studenten die ten tijde van het Franco-regime knikkers op de grond gooiden, zodat de paarden van de brede politie het gebouw niet konden betreden om hun onderdrukkende werk te doen. Zo laat Sanchez Castillo zien dat je als gewone mensen het spel van de macht soms met kleine middelen kunt terugspelen. Misschien heb je wel meer macht dan je denkt. En zo staan we ook op enig moment frontaal voor een wit marmeren beeld van een dwaze moeder uit Buenos Aires. Die nog steeds vragen, deze moeders, waar hun verdwenen zonen zijn gebleven. En op de grond staat een heel leger van kleine afgietsels van dezelfde vrouw. En juist omdat ze zo klein zijn, krijg je het idee dat ze een grote groep zijn en heel veel kracht bezitten. In het kleine schuilt de grote kracht.

meeste indruk maakte het manshoge wit marmeren beeld van de man met de plastic tasjes, die op 5 juni 1989 in China op het Rode Plein de tanks liet stoppen. Je kent het beeld uit de krant of de geschiedenisboek of de televisie. Maar hier staat deze moedige Chinees gewoon voor je. Stil, standvastig, stoutmoedig. Deze standing man staat symbool voor the power of the people. Voor de kracht die we hebben als we ons als mensen verenigen om de kwaaie krachten in deze wereld te bestrijden en de vrede te laten zegevieren. Ja, er is nog veel meer te zien in Valkenhof Museum. Het is zeer de moeite waard. En maak dan net als wij een mooie playlist met, laten we zeggen, vredesmuziek. Bestaat dat genre officieel? Nou, voor ons vanaf nu wel, in elk geval. En natuurlijk staat daar dan ook deze op. Harmony. Oorspronkelijk een nummer van Artie Kaplan, waarvan je op YouTube nog de top-pop-versies kunt terugvinden met danswerk van Penny de Jager. Maar laat nou in Nederland en Vlaanderen de meest bekende versie van Harmony de cover zijn van de Amerikaanse bandleider Ray Conniff met zijn orchestra en singers. En dit is natuurlijk ook de huisband van Grand Café Confetti, die stevast de openings- en slottune van onze radio-podcast verzorgt. Dus natuurlijk zijn hier nu de Ray Conniff Singers met hun versie van Harmony.

goed muziek van Ray Conniff te kunnen draaien om de thematiek van deze aflevering van Confetti tot leven te brengen. Harmonie, vrede, houd het een beetje gezellig met elkaar. De wereld leeft niet in harmonie. En daarom is er overal strijd van mensen die hun recht op gelijkwaardigheid opeisen. Het leven kent voor iedereen op zijn tijd momenten van onrecht of onrechtvaardigheid. Maar de een heeft daar echt meer mee te schaften dan de ander. Onderdrukking is van alle tijden. Ook de Amerikaanse geschiedenis zit er vol mee. En dat is het onderwerp van de roman die we nu gaan bespreken. Want het is tijd voor De Boekenhemel.

0: In de boekenhemel is vandaag onze gids Erik Vrieling uit Zwolle. Erik, welkom in je eigen boekenhemel.
1: Ja, dag Erik. Ja, bedankt.
0: Ja, want in jouw boekenhemel heb jij fantastische boeken. Die heb je door het hele huis verspreid staan, weten we uit onze eerdere kennismakingen. En welk boek heb jij nu gevonden om met ons te bespreken in de boekenhemel?
1: Ja, dat is een roman van John Steinbeck en dat heet De Druiven der Gramschap.
0: Nou, vertel ons alles over De Druiven der Gramschap en John Steinbeck en waarom je dit gekozen hebt.
1: Ja, een boek verschenen in 1939. En de grote droogte speelt een grote rol in het boek. Gezetteld in Amerika, Midden-Amerika.
0: Californië volgens mij. In Californië volgens mij.
1: Ja. Het verhaal start in beetje rond in het midden bij Texas. Iets hoger misschien, waar een boerenbedrijf is. Wat te maken krijgt met een aantal hele droge zomers, waardoor de oogst keer op keer mislukt. Zodanig dat ze het land moeten verkopen aan de bank. En daar dan het land pachten, als het ware, huren. Maar uiteindelijk dus niet meer dat op kunnen brengen. En ja, dan komt op een dag dus de bank, die heeft een man met een tractor ingehuurd. En die komt daar dan de boel het land bewerken, waar eerder dus een hele familie meerdere generaties bezig was.
0: Zo, ingrijpend zoiets natuurlijk.
1: Ja, ingrijpend, precies. En dat zet nogal wat kwaad bloed bij ik weet niet meer of de oudste of de jongste zoon is, maar in ieder geval bij een van de zonen. En wat mij toen al wel heel erg trof was dat een personage zei van ja, je kan wel die man van die trekker afschieten, maar daarmee heb je je land nog niet terug. En je kan wel naar de bank toe om daar de ambtenaren van de bank een hoekje om te leggen. Maar daarmee krijg je je land nog niet terug. En je kan wel naar de allerhoogste baas van die bank gaan en hem je geweer loopt tegen zijn hoofd zetten. Maar daarmee krijg je je land dus niet terug. En dan dacht ik, ja, wat machteloos ben je dan als familie. Dus ja, die familie, die daar zit eigenlijk niks anders op. Net als vele andere families, want het treft allemaal dat lot. Om naar Californië te gaan, want daar is dan op dat moment het beloofde land met werk in de sinaasappelindustrie. Als het ware, sinaasappelboomgaarden. Ja, en zo volg je dan die familie die daar naartoe gaat, ja.
0: En er klinken toch ook heel veel parallellen door met onze tijd, Erik? Of zie ik dat verkeerd? Heb je dat anders gezien?
1: De parallellen met onze tijd. Ik denk dat de tijd wat dat betreft een hele lange adem is. Dat wat je dus 100 jaar geleden met grote bedrijven en hebzucht. Dat nu ook nog wel aan de gang is. Dat oftewel degene die voor het laagste loon aan het werk wil of kan, ja, die wordt aangenomen. En of dat dan ten koste gaat van het levensonderhoud van je gezin. Wat dan, dat er te weinig geld binnenkomt om rond te komen. Ja, dat is dan een probleem wat je zelf moet oplossen. En niet wat je als samenleving deelt. Of
0: ja, en dat kom je ook tegen in die roman, als die familie zich naar Californië begeeft en daar in de seizoensarbeid werk probeert te vinden. Hoe gaat het verhaal verder?
1: Ja, het is een boek. Ik kan misschien nog even iets zeggen over van, ik heb dit toen ik 25 was, denk ik. Ik zat een beetje na te denken, wanneer kwam ik dit boek tegen? Nou ja, het is in de periode voordat ik bij Pexolle ging werken. Nou, toen was ik 27. En ik ging toen al heel regelmatig dus, ik was begeesterd door de literatuur geraakt, door de grote verhalen. In een eerdere uitzending heb ik het al over gehad van ja, om jezelf te leren kennen of de mensheid te leren kennen, grote fictie, grote romans lezen. Ja. En ja, dan kom je, ja, de voorkant trof mij, want het is een heel oud plaatje, waarin dus een man met een geweer staat en verderop is een tractor bezig op een land. En dat trof mij toen al wel. En ik was heel erg nieuwsgierig naar allerlei schrijvers. En ja, dan ligt er zo'n tamelijk oud boek uitgegeven in 1939 voor €2 in een kast. Nou, dat nam ik dan mee op de stapel. En ja, de de zorgzaamheid, de socialistische toon in zijn boek. Wat eigenlijk heel recent is geschreven, hè, want die grote droogte was in 34, 35. En het boek is 3 jaar later verschenen. Dus dat vind ik dan ook wel weer interessant om nog eens terug te lezen.
0: Ja, hij heeft het vrij actueel geschreven. Dus direct nadat de droogte plaatsvond. Dat is knap, hè? Want ja, zo'n John Steinbeck is natuurlijk ook een hele grote schrijver. Heeft ook destijds volgens mij de Pulitzerprijs gekregen voor dit werk, hè?
1: Aha, oké. Okay. Ja, dat
0: wist
1: ik niet.
0: Ja, dat is natuurlijk ook erkenning voor zijn schrijverschap, zou je kunnen zeggen. Lees je meer van John Steinbeck?
1: Nou, geen genoeg is het bij deze ene gebleven. Ja, mijn vader heeft recent de Ten Oosten van Ede gelezen. Waarvan hij zei van, man Erik, wat een personages. En ook een dik boek en dat is wel mooi. Maar nee, ik heb daarna niet meer van hem gelezen. Omdat er genoeg andere schrijvers te ontdekken waren. Maar ik heb wel zes boeken op de plank staan. Mocht ik op een dag denken van ja, ik ga eraan beginnen. Dan staat er wat klaar.
0: Ja, ja. Je hebt een rijtje met 6 boeken van John Steinbeck bij jou op de plank staan. Ja. Waaronder Ten Oosten van Ede, die je vader al aanbevolen heeft.
1: Ja, die is na zijn pensionering, zegt hij wel eens, een lezer geworden. Ja, ik mag hem graag boeken geven. En hij is met mijn moeder ook in een camper in Amerika geweest. Dus, en ook in die regio, althans bij California en zo. Dus. Ah. Ja, dus dan mag je daar graag ook wel iets lezen over wat zich daar dan afspeelt.
0: Ja, dat spreekt dan extra aan. En John Steinbeck is natuurlijk een Amerikaanse schrijver die veel schrijft over het binnenland in Amerika. Grote verhalen, zou je kunnen zeggen. Familie-epos en allerlei ontwikkelingen zoals je nu ook hebt verteld over de droogte in de jaren 30 in Amerika. De druiven der gramschap.
1: Wat nog belangrijk is om te zeggen is dat in dit boek heel duidelijk de mannen naar voren komen als die ten strijde willen. En het zijn uiteindelijk de vrouwen die met de warme deken van saamhorigheid komen op het eind van het boek. Dat vond ik ook heel, heel, heel mooi. Dat wou ik nog wel graag even vermelden.
0: Ja, dat maakt het boek voor jou des te sterker. Welk muziekstuk, Erik, vind jij passend bij De Druiven der Gramschap van John Steinbeck?
1: Dat kon er maar één zijn, want Bruce Springsteen heeft heeft het boek gelezen zonder twijfel en kwam toen met het nummer The Ghost of Tom Joad. En Tom Joad is de zoon in de familie die vanuit gevangenschap, ik weet niet meer precies wat hij gedaan had, maar hij kwam terug en zijn familie bleek vertrokken te zijn en die reist dan de familie achterna. En dat is de zoon met het meeste vuur die echt ten strijde wil gaan. En dat zet John Steinbeck heel mooi in beeld. En dat heeft Bruce Springsteen dus op muziek gezet.
0: Dan gaan wij met de muziek van Bruce Springsteen, Ghost of Tom Joad, deze tocht door de boekenhemel vervolgen. Dankjewel, Erik.
1: Graag gedaan, Erik.
2: Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the breeze.

zijn weer terug in ons Grand Café. Met de ghost van Tom Joad van Bruce Springsteen. En het verhaal over de druiven der gramschap van John Steinbeck. Waren we in de boekenhemel helemaal terug in de grote Amerikaanse depressie in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Met dank aan Erik Frieding uit Zwolle voor zijn verhaal over het boek dat in 1940 ook werd verfilmd met Henry Fonda als Tom Joad en Jane Darwell als Ma Joad, die voor die rol een Oscar kreeg. Net als John Ford voor beste regie. Het boek wordt gerekend tot een van de allerbeste titels van de wereld in de literatuur en behandelt natuurlijk het klassieke probleem van mensen die worden onderdrukt omdat ze niet de macht hebben en de mensen met macht zich ofwel niks van hun lot aantrekken ofwel hen zelfs uitbuiten. Ook onze nationale geschiedenis zit vol met deze verhalen van onderdrukking en onrecht. Premier Jette maakte recent excuses voor de manier waarop Nederland de Molukkers heeft behandeld die in 1951 naar Nederland kwamen. Nog even de feiten op een rijtje. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vochten duizenden Molukse militairen van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, de KNIL, aan de zijde van Nederland. En na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 ontstond voor deze militairen een uiterst kwetsbare positie. Die kwamen in een hele moeilijke positie terecht. Terugkeren naar de Molukken was voor velen onmogelijk geworden. In 1951 werden bijna 13.000 Molukse militairen en hun gezinsleden naar Nederland overgebracht. De Nederlandse regering presenteerde hun komst als tijdelijk. En de verwachting was dat ze spoedig zouden kunnen terugkeren. Maar die terugkeer kwam nooit tot stand. Dit bijzondere verleden klinkt natuurlijk door in muziek van Molukkers die in Nederland opgroeiden. Luister maar naar de Molukse Rotterdammer of Rotterdamse Molukker, de hip-hop artiest Joes in het nummer Het is Oké. Okay.

0: Joost heeft een schitterend album gemaakt in 2023. Maluku Boerensaus. Een album dus met een Molukse saus. Het vol zit met prachtige muziek, mooie samples, een ode aan zijn moeder. En betekenisvolle teksten over liefde, leven en natuurlijk ook de Molukse geschiedenis. Kort na aankomst in 1951 van de 13.000 Molukse militairen werden ze collectief ontslagen uit militaire dienst. Gezinnen werden ondergebracht in voormalige kazernes, woonoorden en zelfs voormalige concentratiekampen, zoals Westerbork en Vught. En daarover, over de manier waarop de Molukse families behandeld werden, zei premier Jette op 21 juni 2026 in Rotterdam.
1: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.

0: maken nu een sprong naar het heden en naar de kringloopwinkel van Kampen. Want daar is Harry Hendricks verantwoordelijk voor de muziekdragers. En deze zomer kwam er een grote verzameling Molukse muziek bij hem binnen. En daar vertelt hij over in deze aflevering van De Kraakplaat. Kraakplaats spreken we vandaag weer met Harry Hendricks uit de kringloopwinkel in Kampen. Dag Harry.
1: Hallo Erik.
0: We hebben weer tijd om te spreken over een mooie plaat die jij gevonden hebt en die je met ons wilt bespreken in Confetti. Welke plaat is dat?
1: Dat is de plaat Degdeg Plas van het gezelschap Koes Plus.
0: Dat zegt me helemaal niets. Ben ik een van de weinigen of hoe zit dat?
1: Er waren een heleboel Indonesische en Molukse geluidsdragers binnengekomen. Cassettebandjes, cd's, platen. En een heleboel daarvan traditioneel, een beetje krontjong en dat soort zaken. Maar daar zaten dus ook wat popplaatjes tussen, waaronder deze.
0: Maar hoe komt dat nou, Harry, dat je dan in één keer een collectie Molukse muziekdragers binnenkrijgt?
1: Dat kan verschillende redenen hebben. Mensen kunnen natuurlijk opruimen, bijvoorbeeld als ze gaan verhuizen. Als het van een ouder iemand is, kan die misschien tot die naar een verzorgingstehuis moet en dat de familie opruimt. Maar het kan natuurlijk ook dat iemand overleden is en dat dan een huis leeg moet. Er zijn vele momenten natuurlijk in de mensenleven waarop er eens een keer schoon schip gemaakt moet worden. Ja. En dit kwam dan waarschijnlijk ook allemaal bij dezelfde persoon vandaan, als ik het zo bekeek.
0: Okay.
1: Alleen dit plaatje was eigenlijk de meest interessante die ik eruit heb getrokken.
0: En waarom was die interessant wat jou betreft?
1: Omdat het is een gezelschap uit Oost-Java. Ze zijn begonnen als Koes. Dan moet ik even kijken of ik het goed zeg. Bersaudara. En dat zou zoveel betekenen als de Koesbroers. Het waren dus een stel broers die muziek maken.
0: Ja.
1: In Oost-Java. En dat is, uit die kanten ben ik wel bekend met veel Indo-rock. Wat nog steeds veel gemaakt in die regionen. Maar ik was wat minder bekend met popmuziek uit de jaren 60 uit die tijd. En dit gezelschap maakte dus begin tot mid jaren 60. Een beetje beat, hè? Een beetje in de trant van de Beatles. Alleen het was ten tijde van het heerschappij van Sukarno. En Sukarno die had het niet op westerse invloeden in zijn land. En dan zijn ze ook in min 1965 gearresteerd omdat ze Beatle-koffers vertolkten.
0: Zo.
1: En het grappige is dat ze weer uit het gevangen zijn gelaten een dag voordat het regime van Sukarno gevallen is.
0: Oh.
1: Dus dat was een vreemde samenloop van omstandigheden.
0: En je weet niet waarom ze toen weer vrijgelaten zijn?
1: Waarschijnlijk een tik op de vingers gekregen of niet meer doen, jongens. Ik weet natuurlijk niet hoe streng het regime van Sukarno destijds was als het ging om muziek.
0: Ja.
1: Het geeft natuurlijk wel een beetje street cred voor zo'n band, als ze in de baas hebben gezeten.
0: Ja.
1: Maar in 1969 had ik gelezen ook dat een van de broers, die was er flauw van, die is ermee gekapt, de drummer. En toen hebben ze iemand anders dus daarvoor in moeten laten vliegen, een andere drummer. Alleen er was wat heibel in de band zelf, omdat ze zeiden van ja, het is eigenlijk een familieproject, we zijn broers en dan komt er eentje bij. Dus toen hebben ze de naam veranderd naar Koes Plus, oftewel de Koesbroers plus één erbij.
0: Plus eentje erbij, ja. Logisch.
1: Dat is wel een zielige oplossing.
0: Ja, zeker, ja. Zeker. En je hebt een nummer gevonden wat is het, een album of een single, wat heb je te pakken?
1: Wat we zeiden, dat album heet Degdeg Plas, waar deze vandaan komt. En het nummer zelf heet Kende. Moet ik hem ook weer even voorbereiden om hem uit te spreken. Kendela Bar. En waarom ik deze uitgezocht heb is omdat ik hem wel lekker pittig vond. Ik vond het een lekkere drumritme. En dat deed me een beetje denken aan een... Het is een beetje Beatles-esque, maar het heeft een beetje de alvaste proto-punk invloed, zeg maar, van bijvoorbeeld een bandje als The Kings. En een beetje van die jaren 60 garagebandjes. Dus net even wat pittiger. En dat past mij wel. Vandaar mijn keuze voor dit nummer.
0: En Koes Plus is misschien niet in Europa echt bekend geworden, of wel?
1: Naar mijn weten niet. Ik heb nog even opgezocht. Het schijnt dat we ook nog een cassettebandje ervan binnen hadden gekregen. Die vond ik later uit de jaren 70. En als ik kijk op internet, dan zie ik nog steeds vrij recente jaartallen staan tot er nog optredens geweest zijn. Dus ik gok dat ze gewoon jaren 60, 70 vooral actief zijn geweest en af en toe nog optreden in hun eigen regio. Maar in hun eigen regio zijn ze ook niet zo heel erg groot geworden, omdat een boel platenmaatschappijen eigenlijk niet hun vingers eraan wilden branden aan hun muziek, schijnbaar.
0: Ja.
1: Dus ook daar is het nog redelijk ondergronds gebleven, maar toch wel in ieder geval in die regio een bekende band, maar voor de rest van de wereld niet.
0: Hé, hey, maar dan gaan wij, Harry, het album Dekdek Plas van Koes Plus toch een beetje bovengronds brengen via Confetti door het nummer te draaien wat jij wil laten horen, namelijk Kelle Lawar.
1: Helemaal goed.
0: Oké, dankjewel Harry, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

Van de broers Koes Wojo en drummer Murray. En dit vond Harry Hendricks van de Kringloop in Kampen tussen een grote collectie Molukse muziekdragers. Maar Koes Plus kwam niet van de Molukken, maar van Tuban en Bojonegoro in Oost-Java. En is een van de belangrijkste pioniers van de pop- en rock'n'roll muziek in de Indonesische muziekgeschiedenis. Soms zijn er mensen, eenlingen, die met hun innerlijke kracht een verandering kunnen veroorzaken. Zoals de Chinees met de plastic tasjes op het Rode Plein in Beijing, die nu in wit marmer in het Nijmeegse Valkenhof als standing man grote indruk maakt. We weten niet hoe hij heet, maar van een andere icoon van onverzettelijkheid, standvastigheid en stoutmoedigheid kennen we wel de naam. De Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Steve Biko blijft voortleven in herinnering aan zijn vrijheidsstrijd en in het lied dat Peter Gabriel over hem schreef. Zijn verzet wordt gebroken, inmiddels een halve eeuw geleden, om precies te zijn op 12 september 1977. Biko is dan 30 en overlijdt in een cel in Pretoria, nadat hij werd gemarteld in Port Elizabeth en naakt en geketend naar de hoofdstad van Zuid-Afrika werd vervoerd. 2 weken later, op 25 september 1977, vindt de begrafenis van Biko plaats in King Williamstown. Bijgewoond door tienduizenden rouwenden en internationale diplomaten. In de muziekvideoserie Playing for Change brengt Peter Gabriel een bijzondere versie van zijn wereldhit. Muzikanten van over de hele wereld doen eraan mee. Prachtig gemonteerd in de clip die op YouTube te vinden valt. Waaronder het Silk Road Ensemble in New York met Yo-Yo Ma op cello. Zangeres Angelique Kidjo uit Parijs. De Pyramid Lake Puyati Tribe uit Nevada. Basgitarist Jason Tamba uit Congo. En de Taiko Project uit Californië. Tushar Lal uit Mumbai, uit India. En het Cape Town Ensemble uit Zuid-Afrika. De zanggroep die de opening verzorgt van deze speciale versie van Peter Gabriel's wereldhit. Hier is Biko.

zingt Crusoe in hun bewerking van Mahogany's Team, dat ze uitvoerden tijdens Beste Zangers. Er is hoop. Altijd. Als we doorgaan.

We zijn weer toe aan Enrico's confetti-kalender. Met nog een paar goede kunst- en cultuurtips. 1. Bezoek Museum Valkhof in Nijmegen. Alleen al vanwege de ligging van het schitterende pand aan de rand van het Valkhofpark op de oevers van de Waal. En laat je meenemen nu in de tentoonstelling Van Binnenuit. Over de grote menselijke emoties, vreugde, woede, verdriet.

0: ter ere van de eerste diplomatieke overwinning op de oorlogen uit de Europese geschiedenis. En deze vredesbemiddeling kan een voorbeeld zijn. Voor de machthebbers van nu. 4. En als je dat nou leuk vindt, kom dan ook eens kijken in het centrum van Hattem. Loop naar de zijmuur van de Grote of Andreaskerk midden in het centrum en zoek de gevelsteen uit 1678 aan de kant van het stadhuis. Met de spreuk over dezelfde vrede van Nijmegen, die dus ook echt uit die tijd komt. 5. En met de laatste 5e tip grijpen we terug op de confetti special over Gerrit Rietveld, waarin we de filosofie van de kunststroming De Stijl in verband hebben gebracht met muziek van de Nederlandse componist Simeon ten Holt en zijn populaire werk Canto Ostinato. En voor wie het interessant vindt, in de klassieke top 400 staat dit muziekstuk opnieuw in de top 10. Op plek 9, om precies te zijn. En de NPO was zo vriendelijk me in een persoonlijke mail erop te attenderen dat dit werk in de klassieke top 400 te horen is op 9 oktober. Tussen 5 en 6 op NPO Klassiek. Dat is een goede aanleiding om straks in de afterwalk, als ik na deze confetti weer naar huis loop, Canto Ostinato nog eens op de koptelefoon te zetten. En als je nu luistert naar de radio-uitzending in Hattem of in Zwolle, dan moet je nog even naar Spotify of Apple Podcast gaan en daar confetti intikken. En dan de podcastversie beluisteren die altijd iets extra's heeft. Namelijk de afterwalk met extra muziek en een informele napraat.
1: Check de socials en vind ons op confettipodcast.nl. Met informatie, cultureel strooigoed en de confettikalender.

Dit was Confetti voor deze keer. Ik hoop dat je genoten hebt. En dat je de inspiratie hebt meegenomen om ook zelf in kleine kring op jouw manier een beetje vrede te brengen. Een beetje harmony, zoals de Ray Conniff zingers zongen. Ze zingen ook de eindtune.

0: arrivederci en tot...
1: Confetti!
2: Confetti!
0: Nou, de deur van de Kankercafé Confetti is weer in het slot gevallen. Ik had me voorgenomen op weg naar huis naar de pianoversie van Canto Ostinato te luisteren. En die is veel kaler dan wat ik in de Rietveld Special heb laten horen met Aart Bergwerf op orgel en Erik Vloeimans op trompet. Maar die is juist ook door die eenvoud zo krachtig. Meestal luister ik naar de uitvoering door Jeroen en Sandra van Veen op twee vleugels, piano's, in een opname uit september 2008. Het is, vind ik dan, muziek die motiveert tot bezinning aanleiding geeft, maar ook in deze minimale uitvoering voor twee piano's aanzet tot actie, tot initiatief, tot daden die, wat zal ik zeggen, de schoonheid bevorderen? Beetje een omweg, want het is een lang stuk. Nou ja, niet alles gaan we draaien, maar laat je meenemen door de muziek, het ritme, de cadans van Canto Ostinato door Jeroen en Sandra van Veen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwift de bandwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. En daardoor ook viel op de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord. Kwartiertje vertraging bij Ens. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle werkzaamheden bij Hoevelaken. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Van Assendorp tot Aalanden.
3: Van Assendorp tot Aalanden.
2: Dit is 1 Zwolle.

0: ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
0: De maatschappij, dat ben jij.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwift en Band. Werkzaamheden, linkerrijstrook is dicht en een vertraging 10 minuten. 10 minuten extra op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis. Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. There's something

0: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
1: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
4: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
5: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
6: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte.

0: hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst's ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Afrit Zwifterplan. 20 minuten vertraging, 6 kilometer file, want de linkerrijstrook is daar dicht voor werkzaamheden. Ook werkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Een kwartier tijdsverlies. Kwartier vertraging op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Ens. 6 kilometer file daar. Op de N307 Lelystad-Kampen. Een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Van Stadshagen tot Spolde.
1: Van Stadshagen tot Spolde.
0: Dit is 1 Zwolle.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen onbeperkt vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
0: Mix XL. De winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die

0: ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer. Het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden.

vast op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband staat 6 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
1: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging.

0: Zuid 10 minuten oponthoud. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50, 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Prisoner.

0: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
5: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht.

0: gaandeweg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, Het Harde of marsman.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Ontspan.

0: ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, Het Harde of marsman.nl.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam. Want door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht tussen Baarn en Blaricum. Hierdoor heb je een uurtijdsverlies. Dan naar de A28 Utrecht richting Zwolle. Want tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken zijn ze bezig aan de weg. Hierdoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N307 Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden. Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
1: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS.

0: Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 richting Amsterdam, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is 1 Zwolle. Van Assendorp tot Alanden.
1: Dit is 1 Zwolle.
2: I can still

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De toekomst van de zwembaden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis is onzeker. De zwembaden zijn verouderd en vragen om flinke investeringen. De stichting Zwembaden Zwarte Waterland roept de gemeente daarom op snel duidelijkheid te geven over de toekomst. Ook moeten de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden snel in kaart worden gebracht. Tijdens een bijeenkomst in de Schouwburg Odeon werd gesproken over het Zwolse sekswerkbeleid en de ervaringen van sekswerkers. De gemeente onderzoekt momenteel of het beleid moet worden aangepast en gaat hierover in gesprek met sekswerkers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Priscilla van Limbeek, eigenaar van Zwols Pleziertje, vraagt daarbij aandacht voor de positie van vergunde seksbedrijven in Zwolle. Volgens haar moeten de regels en kosten eerlijker worden verdeeld tussen vergunde bedrijven en sekswerkers die zelfstandig vanuit huis werken. In de Zwolse spoorzone is de buitenexpositie Samen Onbeperkt Vooruit te zien. Op 19 grote billboards delen mensen met een beperking hun ervaring met reizen, mobiliteit en toegankelijkheid. Met de expositie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. De gratis tentoonstelling is tot en met 5 oktober te bezoeken op het plein bij de Rode Hal.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of Marsman.

0: Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Zwolle doet mee aan de Dutch Sustainable Fashion Week met een grote tweedehandsmarkt in de spoorzone. Op 11 oktober staan er meer dan 100 kramen met tweedehandskleding en accessoires. Bezoekers kunnen er ook kleding ruilen, laten repareren of oude materialen een nieuw leven geven. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en de toegang tot de markt is gratis. Leerlingen van het Celianum hebben donderdag Joodse slachtoffers herdacht bij de voormalige gymzaal aan de Veerallee in Zwolle. Op deze plek werden in oktober 1942 tientallen Joodse Zwollenaren verzameld en later gedeporteerd naar Westerbork. De leerlingen noemden de namen van de slachtoffers en legden rozen bij het monument De Rozenboom. De jaarlijkse herdenking moet de geschiedenis van de plek zichtbaar en in herinnering houden. Het vernieuwde grasveld aan de Berkenlaan in Zwartsluis is officieel geopend. De plek is dankzij een initiatief van inwoners veranderd in een groene ontmoetingsplek voor jong en oud. Buurtbewoners, de Arenbergschool en de Oranjevereniging werkten samen aan het plan. Er is meer ruimte gemaakt voor groen, spelen, sporten en ontmoeten. Ook zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de omgeving tegen te gaan.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West.

0: Van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat.

0: Stedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.